Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat: haal die vlag weg, met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd. 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn en het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doen. Inschrijven kan vooraf. Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. Ja!

Een zonnige dag vandaag met tropische temperaturen tot plaatselijk 32 graden. Morgen zon en nog een paar graden warmer. Naar de avond toe kan het stevig gaan onweren. Ook het weekend wordt erg warm en zonnig, met elke avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maxima rond 31 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: District Antwerpen legt deze zomer de hondenloopzone opnieuw aan tussen de Binnenvaartstraat en het Kempisdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat "Haal die vlag weg" met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd. Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Toren Tunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. District Antwerpen legt deze zomer de hondenloopzone opnieuw aan tussen de Binnenvaartstraat en het Kempisdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat "Haal die vlag weg" met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Een zonnige dag vandaag met tropische temperaturen tot plaatselijk 32 graden. Morgen zon en nog een paar graden warmer. Naar de avond toe kan het stevig gaan onweren. Ook het weekend wordt erg warm en zonnig, met elke avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maxima rond 31 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat: haal die vlag weg, met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd. 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn.

Het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doel. Inschrijven kan vooraf.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Hoe is het met het weer gesteld op de maan? Wel, de maan die heeft geen atmosfeer en daardoor is er ook geen weer zoals we dat op aarde kennen. Het kan er dus niet regenen of sneeuwen en het waait er ook niet. De atmosfeer beschermt de aarde tegen zonnestralen en aangezien de maan geen atmosfeer heeft, heeft ze ook die bescherming niet. Dat zorgt ervoor dat de temperaturen enorm kunnen verschillen. Overdag kan het er meer dan 100 graden worden, terwijl de temperatuur er 's nachts tot maar liefst min 170 graden kan zakken. De Amerikaanse Diana Armstrong houdt sinds 2022 het Guinness Record voor de langste vingernagels ter wereld, samen goed voor ruim 13 meter. Ze liet ze ruim 25 jaar groeien en elk exemplaar is ondertussen meters lang. Diana knipt ze niet meer sinds haar dochter plots overleed. De nagels werden een manier om haar nagedachtenis levend te houden. Nagellak? Daar is ze even mee bezig. Eén manicurebeurt kost haar maar liefst 10 uur en liefst 15 potjes nagellak.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

0: meer beleefd.
1: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: We zitten in de kroeg, of noem het café. En je weet, café, zijfting de Iel Frankrijk, hè? Koffiehuizen, de naam café, koffie, hè? En daar komt de naam café vandaan. Maar dat we nou vroeger in de kroeg zaten, dan moet je eerlijk zijn, de dag vandaag zeiden dat allemaal wat minder. En ik moet eerlijk zijn, hè? Ik vind dat een beetje spijtig. Want als we vroeger in de kroeg zaten, dan zaten wij daar niet alleen voor een pint te pakken of een koffie te gaan drinken. Hè? Nee, dan zouden we heel dikwijls dat daar gespeeld weer. Daar weer gespeeld met de kaarten. Daar weer op de kassen gespeeld. Hey, zelfs nog, zijn ze verbuiden in een tijd, de geldkassen. Hey, je bent niet alleen geflipperd, je bent ook op de geldkassen gespeeld. Maar mensen zaten er te kaarten, mensen zaten er te pitjes bakken. En in de A-krogen van vroeger zochten ze zelfs schulden. En dan nog een kind, die een uit een bakbrek, die uit de schuif in de gotjes moet skinnen en moet gooien. Ja, natuurlijk. Hey. En dat brengt me eigenlijk dat toe. Maar dan ook denk je, als ik een klaar ventje was en langs de pa en langs ma zaten in het café, ging altijd mij binnen met grote durst. Hey, je weet dat nog wel. Ik krijg me een Coca-Cola, mannetjes, en ik spreek over een echte Coca-Cola. Hey. Met alle respect, geen roemel uit een plastieke fles van de supermarkt. Nee. Een echte Coca-Cola uit een glazen fles met ijsblokjes, met citroen in een glas van Coca-Cola en loop maar komen. Hè. Dat was een Coca-Cola. Maar als ik die dan ooit gezuipen had, dan leep ik naar buiten. En dan gingen we spelen natuurlijk in ons korte broek met ons Bertellen. Maar wat speelden we vroeger? Dat was zot, hè? Met de kitten. Met de marebollen. Kinderen nog? En nog een kind te marebollen, dat zeker dat je kind. En ik zorgde altijd een speciale had. Hè. Dat was een loeier, dat was een metalen. Want het was dan wel de bedoeling dat de kit goed vaar kon scheten. Hè. En er gedaan de kitten kon roken. En de kitten die je gerokte, die mochten halen in een tijd. Wij hadden op straat wel een puntensysteem. Hè. Er waren bepaalde bij, naar gelang hoe schoon ze waren of hoe groot ze waren, die je een keer of twee draaien moest roken. En in die tijd was het ook gemakkelijker om met de kitten te spelen als na, dan moet je het toegeven. Want je moet eerlijk zijn, als ik een klein ventje was, dan lagen de straten nog recht. Hè? Na liggen ze schots en schieven, gaan met de kitten spelen, dan lagen de kitten de straat op. Zou niet goed zijn voor dat huis natuurlijk. Maar in die tijd kon dat natuurlijk nog allemaal. In ieder geval, die nostalgische spelletjes van vroeger, ze beet gewoon maar over voort.

En in stad van Tong hadden natuurlijk in die tijd dikwijls meer kroegen dan dat er huizen in een straat waren. Dat betekende ook dat die straten dat heel rap speelstraten waren, want allemaal speelden buiten. Wij zaten er met die ketten, maar als we die ketten meug waren, dan begonnen we met een stoel te spelen. En een stoel had ik ook nog wel gekend, dat houdt de dingen dat je er moest laten draaien. Ondertussen waren de maskjes, die waren bezig met de springkoer, waar dat dan allerlei gezang bij hoorden en dan moet maar op. Of ze waren bezig met een hula hoop, en stonden daar een klein beetje te buikdansen. Wij gingen dan weer bikkelen, met de bikkel spelen. Mannetjes, dat was ongelooflijk. Nou, waar ik woon vooral, moeten ze speelstraten speciaal gaan aanrichten. Logisch, er is ook een pak meer verkeer, maar in onze tijd waren meestal de cafestraten wel de speelstraten. En dat geldt dan ook voor plannen. Want toen plannen, ik denk bijvoorbeeld aan de Veemarkt, en dan ga je dan de volk spelen. Hè? En dat er een hier plan was, dat in de tijd toch wel gekend was voor zijn krogen, dan was dat de Veemarkt. Ja, zo die eerste die ze met een kop scheten, een Don Quixote, de stad of Stengde, de Veurtouren. Maar in de partijen, die mannen, die organiseerden volksspelen. Want de Veemarkt was een basketbalplan, hè? Organiseerde volksspelen. En in die grote cirkel, op dat basketveld, werd dan een waanzinnig groot zinken bad gezet. En daar kapte de cafébazen ijsblokken in. En water. En er werden zakken naar jongen in opgenomen. Echt van die zakken van 25 kilo. Hè? In de pijl, er allemaal in. En dan een ploeg achter de basketbal. Met een t-shirt van de, achter de basketbal. Met een t-shirt van de ploeg. Van de café dat hem vertegenwoordigde. 11 mannen en 11 vrouwen. Up, naar jute zak, rond hun benen. Springen naar dat zinke bad. Zonder hun handen te gebruiken. Proberen een jongen uit dat ijswater te pakken. Jongen. Ging dikwijls natuurlijk mee op bakkes in dat ijswater. Hè? Jan en alle mannen lag in een duik. Maar dat je er dan toch insloeg van om die jongen te sabbelen. He? Met die stukken pijlen alles dat je in de straat krijgt. En om die dan achter de basketbal te gaan liggen, elke ajoan achter de basketbal was een punt. Dat was dikwijls een hele dag gelaat. En op het schaten van de markt, ook zo gezegd, dat hem niet meer horen, op het schaten van de markt, dat wil zeggen, het spel gedaan was, lagen er soms maar 2 of 3 ajoan achter de basketbal. Maar dat is niks. Jan en alle man had zijn eigen gemezeerd, we hadden hoog gelachen, we hadden allemaal een bruine smoel van de zon. En het leven was fantastisch en plezant. Chocolokes, tot volgende week. Toedeloo.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Een zonnige dag vandaag met tropische temperaturen tot plaatselijk 32 graden. Morgen zon en nog een paar graden warmer. Naar de avond toe kan het stevig gaan onweren. Ook het weekend wordt erg warm en zonnig, met elke avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maxima rond 31 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn en het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doen. Inschrijven kan vooraf. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat "Haal die vlag weg" met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boularen geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

0: Tamar Sam!
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.
1: De Big Spike.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

Een zonnige dag vandaag met tropische temperaturen tot plaatselijk 32 graden. Morgen zon en nog een paar graden warmer. Naar de avond toe kan het stevig gaan onweren. Ook het weekend wordt erg warm en zonnig, met elke avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maxima rond 31 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat: haal die vlag weg, met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd. District Antwerpen legt deze zomer de hondenloopzone opnieuw aan tussen de Binnenvaartstraat en het Kempisdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. Dit is Express.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tallships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Op zaterdag 20 juni verandert de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw in een bruisend stadsfestival tijdens Borgerio. Dit gratis evenement brengt muziek, cultuur en ontmoeting samen met live muziek, een kleurrijke straatparade, een wereldmarkt en een grote braderij. Borgerio trekt elk jaar tienduizenden bezoekers en zet de culturele rijkdom van de wijk in de kijker. Een ideale uitstap voor het hele gezin.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: We schrijven 1990. Toen sluipt ene Robert van Winkle de slaapkamer van zijn oudere broer binnen. Hij grasduint in zijn platencollectie en stuit op Under Pressure van David Bowie en Queen. Robert sampled de bassline uit het nummer en schrijft er een rap overheen, over zijn leven in Miami, over zijn uitmuntende skills als rapper en over drive-by shootings vanuit zijn Mustang 5.0. Ice Ice Baby is geboren. Het wordt ook de eerste hip-hop plaat ooit die op nummer 1 komt te staan in Amerika. En van het debuutalbum To The Extreme worden maar liefst 15 miljoen exemplaren verkocht. Vanilla Ice is zonder twijfel de meest besproken artiest van 1991. Zijn succes vormt een keerpunt in de ontwikkeling van de rap. Het geluid van de onderdrukten, de ghetto's

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Golemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ain't no country club either.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een echte rock'n'roll klassieker van formaat is zeker Your 16, geschreven door de Sherman Brothers, bekend voor hun Disney-liedje Even ademhalen, Supercalifragilisticexpialidocious. Het was rocker Johnny Burnett die Your 16 voor het eerste hitparade inzong in 1961. Hij erfde het nummer eigenlijk van zijn broer Dorsey Burnett, die door de Sherman Brothers was gevraagd om een demo van het liedje in te zingen. Het zal in 1973 gebruikt worden in de film American Graffiti, geregisseerd door George Lucas, de man achter Star Wars. Het nummer kende zo zijn tweede leven. Your 16 werd ook opgepikt door Ringo Starr, die met hulp van Harry Nilsson en Paul McCartney het liedje opnam voor zijn album Ringo uit 1973. Een jaar later zou het pas de hitlijst binnentuimelen. Het is een typisch liefdesliedje over een mooi meisje waarop de zanger verliefd wordt. Johnny Burnett speelde samen met zijn broer Dorsey bij de Rhythm Rangers. Zo werden ze bekend als de Dalton Gang, omdat hun optredens vaak eindigden met een gevecht. Beide broers waren ook de uitvinders van de rockabilly. Ze hadden namelijk een lied dat Rock Billy Boogie heette en daaruit volgde Rocky Billy en later het muziekgenre rockabilly. Het succes van Johnny eindigde echter prompt toen hij met zijn vissersbootje in botsing kwam met een cruiseschip en hij overboord viel. Johnny overleed toen hij 30 jaar was. Zijn zoon Rocky Burnett zal nog in zijn voetsporen treden en een hit scoren met Tired of Towing the Line. Voor Johnny zelf was Your 16 zijn wereldhit.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 juni 2007. De Antwerpse jeugdrechter Brigitte Hans had samen met de Leuvense procureur Ivo Carmen een award ontvangen van de ZWZW Oikoten. En dat voor hun werk rond herstelbemiddeling. Oikoten werkte zelf projecten uit rond jeugdbescherming en herstelbemiddeling. Ze bestond in 2007 25 jaar. Herstelbemiddeling was toen over het hele land verspreid. Zowel bij minder- als meerderjarigen had het een centrale plaats gekregen in de jeugdwet. Dat was de verdienste van velen, maar ook zeker van degenen die de start mogelijk hadden gemaakt. En daar was dus Brigitte Hens bij. Maandag 18 juni 2007. Omringd door alle mogelijke luxe ronddobberen in een openluchtzwembad met op de achtergrond de mooiste kathedraaltoren van het land. Op 18 juni 2007 konden we er alles over lezen. De MS Europa, 's werelds meest exclusieve en luxueuze cruiseschip, had in het weekend een tussenstop in de metropool gemaakt. En enkele reporters van Gazet van Antwerpen hadden hun beste pak aangetrokken voor een bezoekje aan dit drijvende kasteel. Het enige dat trouwens een quotering 5 sterren plus heeft. Het schip is 198 meter lang en het heeft 204 luxueuze cabines. Handig weet je, het schip heeft ook een dek speciaal bedoeld voor naakt zonnebaden. Of onze krantenjongens hun beste kleren daar hebben uitgedaan, dat weten we niet.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en in het begin van de nacht is er kans op gedonder. Het kwik daalt vannacht niet onder 20 graden. Morgen liggen de maxima rond 34 graden en ook dit weekend blijft het warm. Elke avond is er kans op een onweersbui. Begin volgende week zomert het verder met maxima rond en boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Antwerpen legt deze zomer de hondenloopzone opnieuw aan tussen de Binnenvaartstraat en het Kempisdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn en het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doen. Inschrijven kan vooraf. De Jenaplan School, Lievengeevaart en het GTI in Mortsel zijn sterk verouderd en krijgen niet

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein dé plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerpen leeft.
1: Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus. Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: We zitten in de kroeg, of noem het café. En je weet, café, zijfting de Iel Frankrijk, hè? Koffiehuizen. De naam café, koffie, hè, en daar komt de naam café vandaan. Maar dat we nou vroeger in de kroeg zaten, dan moet je eerlijk zijn, en dag vandaag zeiden dat allemaal wat minder. En ik moet eerlijk zijn, hè, ik vind dat een beetje spijtig. Want als we vroeger in de kroeg zaten, dan zouden wij daar niet alleen voor een pink te pakken of een koffie te gaan drinken. Hè. Nee, dan zouden we heel dikwijls dat daar gespeeld weer. Daar weer gespeeld met de kaarten. Daar weer op de kassen gespeeld. Hey, zelfs nog, zijn ze verbuiden in een tijd, de geldkassen. Hey, je weet niet alleen je flippen, je weet ik op de geldkassen gespeeld. Maar mensen zaten er te korten, mensen zaten er te pitjes bakken. En in de A-krogen van vroeger zochten ze zelfs scholen. En dan nog een kind, die een oude bakbrek, die uit de schuif in de gotjes moet skinnen en moet gooien. Ja, natuurlijk. Hey. En dat brengt me eigenlijk dat toe, dan ook denk je, als ik een klein ventje was en langs de pa en langs ma zaten in een café, ging altijd mij binnen met grote durst. Hey, je weet dat nog wel. Ik krijg me een Coca-Cola, mannetjes, en ik spreek over een echte Coca-Cola. Hey. Met alle respect, geen rommel uit een plastieke fles van de supermarkt. Nee, een echte Coca-Cola uit een glazen fles met ijsblokjes, met citroen in een glas van Coca-Cola en loop maar komen. Hè. Dat was een Coca-Cola. Maar als ik die dan ooit gezuipen had, dan leep ik naar buiten. En dan gingen we spelen natuurlijk in ons korte broek met ons bretellen. Maar wat speelden we vroeger? Dat was zot, hè? Met de ketten. Met de marebollen. Kinderen nog? En nog een kind te marebollen, dat zeker dat je kind. En ik zorgde altijd een speciale aan het. Dat was een loeier, dat was een metalen. Want het was dan wel de bedoeling dat de kit goed vaar kon scheten. Hè? En er gedaan de kitten kon roken. En de kitten die je gerokte, die mochten houden in een tijd. Wij hadden op straat wel een puntensysteem. Hè? Er waren bepaalde bij, naar gelang hoe schoon ze waren of hoe groot ze waren, die je een keer of twee draaien moest roken. En in die tijd was het ook gemakkelijker om met de kitten te spelen als na, dan moet je het toegeven. Hè? Want je moet eerlijk zijn, als ik een klein ventje was, dan lagen de straten nog recht. Na liggen ze schots en schieven gaan met de kitten spelen, trollen de kitten de straat op. Zou niet goed zijn voor dat huis natuurlijk. Maar in die tijd kon dat natuurlijk nog allemaal. In ieder geval, die nostalgische spelletjes van vroeger, ze beet gewoon maar overvoerd.
2: Mijn geld is verdwijnen, obligaties niks waard. Mijn aandelen op de beurs, veel te leeg genoteerd. Maar mijn smile.

Peggy, hij diploma's van de universiteit. Maar met haar studies, dus hij ging knaait. Ze doen naar de straat, als masker van plezier.

0: Freddy, lach om vuigelen, maar dat krijg je niet recht. Met zijn potentie, god die al slecht. Dus zocht zijn vrouw, ergens aan zijn plezier. Maar dat is niet zo waar, gascafé zonder beer.
1: Nee, dat is niet zo waar, gascafé zonder beer.
0: Mijn wijf is verdoemen, ze doof lekker pot. Waarschijnlijk de rum op hulploos verzot.

En in Stad van Tong hadden natuurlijk in die tijd dikwijls meer kroegen dan dat er huizen in een straat waren. Dat betekende ook dat die straten, dat heel, heel rap speelstraten waren, hè, met allemaal speelden buiten. Wij zaten er met die ketten, maar als we die ketten meug waren, dan begonnen we met een stoel te spelen. En een stoel had ook nog wel gekend, hè, dat de dingen dat je er moest laten draaien. Ondertussen waren de maskers, hè, die waren bezig met de springkoer, waar dat dan allerlei gezang bij hoorden en dan moet maar op. Of ze waren bezig met een hula hoop. En stonden daar een klein beetje te buiten dansen. Wij gingen dan weer bikkelen, met de bikkel spelen. Mannetjes, dat was ongelooflijk. Nou, waar ik woon vooral, moeten ze speelstraten speciaal gaan aanrichten. Logisch, er is ook een pak meer verkeer, maar in onze tijd waren meestal de caféstraten wel de speelstraten. En dat geldt dan ook voor plannen. Want te plannen, ik denk bijvoorbeeld aan de Veemarkt, en dan ga je dan de volk spelen. Hè? En dat er nou hier plan was, dat in de tijd toch wel gekend was voor zijn krogen, dan was dat de Veemarkt. Ah, ja, zo die is er als we met een kop scheten, een Don Quichotte, de Stad of Stengde, de Veurtouren. Maar wat deed die mannen? Die organiseerden de volk spelen. Want de Veemarkt was een basketbalplein, hij organiseerde de volk spelen. En in die grote cirkel, op dat basketveld, werd dan een waanzinnig groot zinkje bad gezet. En daar kapte de cafébazen ijsblokken in. En water. En er werden zakken naar jongen in opengedaan. Echt van die zakken van 25 kilo. Hè? In de pijl, er allemaal in. En dan een ploeg achter de basketbal. Met een t-shirt van de, achter de basketbal. Met een t-shirt van de ploeg. Van de café dat hem vertegenwoordigde. 11 mannen en 11 vrouwen. Up, naar jute zak, rond hun benen, springen. Naar dat zinkje bad. Zonder hun naam te gebruiken. Proberen een jongen uit dat ijswater te pakken. Jongen. Ging dikwijls natuurlijk mee op bakkes in dat ijswater. Hè? Jan en alle man lag in een duik. Maar dat je er dan toch insloog van om die jongen te sabbelen. He? Met die stukken pijl en alles dat je in de straat krijgt. He? En om die dan achter de basketbal te gaan liggen, elke ajoan achter de basketbal was een punt. Dat was dikwijls een hele dag geluid. En op het schaten van de markt, ook zo gezegd, dat niet meer horen, op het schaten van de markt, dat zeggen, als het spel gedaan was, lagen er soms maar twee of drie ajoan achter de basketbal. Maar dat is niks. Jan en alle man had zijn eigen gemezeerd, we hadden hoog gelachen, we hadden allemaal een brood en een smoel van de zon. En het leven was fantastisch en plezant. Chocolokes, tot volgende week. Toedeloo! Dit is een

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond en in het begin van de nacht is er kans op gedonder. Het kwik daalt vannacht niet onder 20 graden. Morgen liggen de maxima rond 34 graden en ook dit weekend blijft het warm. Elke avond is er kans op een onweersbui. Begin volgende week zomert het verder met maxima rond en boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft 2Go VZW een derde oefenwagen gekocht. De

staat en het campingdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. De Jenaplanschool, Lievengevaart en het GTI in Mortsel zijn sterk verouderd en krijgen nieuwe schoolgebouwen. De Jenaplanschool wordt zelfs volledig herbouwd. Bij het GTI zal men renovatiewerken doen. De nieuwe campus krijgt een meer open uitstraling met uitzicht op het groen. Er komen ook twee sporthallen die na de schooluren gebruikt kunnen worden door verenigingen en buurtbewoners. Het project kost 40 miljoen euro. De werken zouden starten in de zomer van 2028 en verlopen in fases, zodat de scholen open kunnen blijven. Yeah!

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen, en elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Repa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vanavond en in het begin van de nacht is er kans op gedonder. Het kwik daalt vannacht niet onder 20 graden. Morgen liggen de maxima rond 34 graden en ook dit weekend blijft het warm. Elke avond is er kans op een onweersbui. Begin volgende week zomert het verder met maxima rond en boven de 30 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerpen leeft.
1: Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra. The Night Blooms World Tour zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbenbeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs. Geveld door de griep? Rust nemen en veel drinken zijn dan uiteraard van levensbelang, maar ook de juiste voeding, zoals kippensoep en bouillon. Maar wist je dat bananen ook veel voor jou kunnen betekenen? Ze zijn immers makkelijk te kauwen en vallen licht op de maag. Ze zijn bovendien zetmeelrijk en bevatten veel goede voedingsstoffen. In banaantjes zit vrij veel kalium, zo'n 450 milligram per stuk. Kalium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt bij je vochtbalans en daarom onmisbaar is als je diarree of griep hebt.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Repa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen, en elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelukkig dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond en in het begin van de nacht is er kans op gedonder. Het kwik daalt vannacht niet onder 20 graden. Morgen liggen de maxima rond 34 graden en ook dit weekend blijft het warm. Elke avond is er kans op een onweersbui. Begin volgende week zomert het verder met maxima rond en boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn en het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doen. Inschrijven kan vooraf. District Antwerpen legt deze zomer de hondenloopzone opnieuw aan tussen de Binnenvaartstraat en het Kempisdok. Voor het comfort van de honden zullen de kasseien vervangen worden door gras. De zone groeit ook, van 406 naar 542 vierkante meter. De werken starten op 22 juni en als alles volgens plan verloopt, kan de zone na de zomer opnieuw open. De kaaizone is tijdelijk afgesloten. Enkel voetgangers kunnen passeren via het voetpad. De hondenloopzone blijft tijdens de werken gesloten. De Jenaplan School, Lievengevaart en het GTI in Mortsel zijn sterk verouderd en krijgen nieuwe schoolgebouwen. De Jenaplan School wordt zelfs volledig herbouwd. Bij het GTI zal men renovatiewerken doen. De nieuwe campus krijgt een meer open uitstraling met uit

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Marige Buur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Manige Buur Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: 21 juni, dit weekend, begint de zomer, maar het is ook feest op het eilandje. En daarom zit ik bij Elke van La Piep d'Anvers. Feest op het eilandje, wat betekent dat allemaal? Wat gaat er gebeuren?
2: Het is eigenlijk een groot buursfeest dat ik hier op het Schengenplein ga organiseren met Marktistiek. We hebben dat vorig jaar al in het klein gedaan met enkel de makersmarkt, maar we hadden super slecht weer. Dus dat is letterlijk in het water gevallen. Dus we gaan dat nu opnieuw doen, maar dan veel groter en veel uitgebreider.
1: Ik hoor je zeggen de makersmarkt. Wat is dat?
2: Marktistiek organiseert eigenlijk een kunst- en ambachtenmarkten. En die doen dat heel de zomer lang. En in de winter soms ook, denk ik. En dat zijn eigenlijk allemaal lokale makers.
1: Een beetje een soort ambachtenmarkt.
2: Ja, een ambachtenmarkt, inderdaad.
1: Hoe groot is die markt?
2: Ik denk dat die soms zeker 100 kraampjes hebben. Dus dat is best wel uitgebreid.
1: Ja.
2: En hier is ook superveel plek. Dus.
1: Schengenplein is inderdaad een heel grote open ruimte met veel groen. Maar het is niet het enige, die ambachtenmarkt of de makersmarkt. Wat gebeurt er nog?
2: Wij gaan ook zorgen voor een gratis volkskeuken van het bos. We hebben kindergrimmen, we hebben theater van Team Anders. We gaan walking workshops organiseren. En Stormkop gaat ook allerlei animatie komen voorzien. Voor klein en groot.
1: Ik heb je horen zeggen, de volkskeuken, wat gaan die brengen?
2: Dat is nog een verrassing, denk ik. Ik weet niet wat ze exact gaan klaarmaken, maar het is wel gratis en het is op is op. Het is allemaal vers gemaakt. En we gaan, ik denk dat ze eten gaan voorzien voor ongeveer 100 mensen, als niet meer.
1: Het wordt een echte volkshappening hier op het Schengenplein. Theater Anders, dat zijn mensen met een beperking die toneel spelen.
2: Klopt, en die gaan hun nieuw theaterstuk eigenlijk hier komen voorstellen.
1: En wat voor een stuk is dat?
2: Dat is ook nog een verrassing. Dat mogen dan hun vragen dan.
1: Heel veel verrassingen op, op feest op het eilandje. Zometeen gaan we toch nog even voortpraten of er nog verrassingen zijn.

0: feest op het eilandje. Ik zit nog bij Elke van La Pipe d'Anvers. Heel wat verrassingen, maar er zijn ook een boel food trucks.
1: Ja, we gaan een aantal food trucks voorzien. Mensen met bagels. We hebben ook een Thai, een lokale Thai. Wij doen zelf ook kopen, maar enkel voor drankjes wel. We laten het eten aan iemand anders over. En Pieter van Barbrut in de Londenstraat komt hier ook natuurwijntjes verkopen.
0: En er zijn ook rondleidingen met een gids, denk ik.
1: Ja, er is een heel leuke buurtbewoner die een aantal rondleidingen gaat organiseren hier op het eilandje, waar dat je eigenlijk gewoon vrij kunt bij aansluiten. En er zijn er, denk ik, 3 voorzien op de dag.
0: Je zegt van het eilandje, maar het is eigenlijk echt wel de Caddixwijk, hè?
1: Ja, weet je wel eigenlijk, ja. Ja.
0: En gaat die wandeling dan zo langs Antwerpse Brouwcompagnie? Of kan aannemen dat dat er toch ook wel mee in zit in het verhaal?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Er is ook natuurlijk muziek. En dat klinkt een beetje bekend in de oren bij ons.
1: Ja, klopt. Ik denk dat jullie een live uitzending gaan voorzien.
0: Radio Express is hier aanwezig met live muziek. Dat is ook niet onbelangrijk. Kan er dan ook gedanst worden?
1: Van mijn part wel, ja. Plaats genoeg hier. Dus ik hoop dat de zon schijnt en dat iedereen de flamenco kan komen dansen.
0: We zullen de flamenco programmeren. Het is allemaal gratis. Behalve de drankjes en de hapjes, denk ik.
1: En de workshops.
0: En de workshops.
1: Walking workshops, die zijn wel betalend.
0: En van wat zijn er precies workshops?
1: Er is iets met schilderen en iets met keramiek, geloof ik. Het zijn er een 3-tal, denk ik. Maar de andere animatie van bijvoorbeeld Stormkop is wel gewoon gratis. En de kindergrimmen ook, trouwens.
0: Mensen die informatie willen en naar hier willen komen, waar vinden jullie die informatie?
1: Er staat al zoveel, sowieso veel op Uit in Vlaanderen, op Facebook. En dan op de Instagram van La Pipe d'Anvers, maar ook die van Marktistiek. Dus we zijn stilletjes aan wel het event heel bekend aan het maken.
0: We zullen ook duimen voor goed weer dit jaar.
1: Ja, zeer belangrijk.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

vanavond en in het begin van de nacht is er kans op gedonder. Het kwik daalt vannacht niet onder 20 graden. Morgen liggen de maxima rond 34 graden en ook dit weekend blijft het warm. Elke avond is er kans op een onweersbui. Begin volgende week zomert het verder met maxima rond en boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 51 Antwerp Brabo MMC organiseert op zondag 28 juni opnieuw het jaarlijkse Maatjesfestival. Dat is een benefietmiddag waarbij je kan genieten van maatjes of een charcuterieschotel als je dat liever hebt. De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Merlijn en het project Onklopbaar van de USA Foundation. Met de actie wil de organisatie kinderen, jongeren en gezinnen extra ondersteunen. Het Maatjesfestival combineert lekker eten met een goed doen. Inschrijven kan vooraf. Met steun van de burgerbegroting van district Antwerpen heeft ToGo VZW een derde oefenwagen gekocht. De organisatie helpt kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar om hun rijbewijs B te halen met begeleiding van vrijwilligers. Dankzij de extra auto kan de wachtlijst van 55 jongeren worden weggewerkt. De aankoop en de ondersteuning van de vrijwilligers werden betaald met geld uit de burgerbegroting. Daarbij beslissen inwoners mee welke lokale projecten financiële steun krijgen. De nieuwe oefenwagen staat in Antwerpen en moet ook nieuwe rijbuddies aantrekken. Boven de Kennedy-tunnel in de richting van Gent was een protestboodschap verschenen tegen de Israëlische vlag die sinds kort aan het stadhuis wappert. Op het viaduct staat "Haal die vlag weg" met een doorgestreepte Israëlische vlag. De vlag zorgt al langer voor discussie binnen het Antwerpse stadsbestuur. Burgemeester Els van Doesburg veroordeelt het vandalisme en zegt dat het protocol wordt gevolgd zolang België diplomatieke relaties met Israël heeft. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft de boodschap onmiddellijk verwijderd.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuist er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 18 juni 2007. Omringd door alle mogelijke luxe ronddobberen in een openluchtzwembad met op de achtergrond de mooiste kathedraaltoren van het land. Op 18 juni 2007 konden we er alles over lezen. De MS Europa, 's werelds meest exclusieve en luxueuze cruiseschip, had in het weekend een tussenstop in de metropool gemaakt. En enkele reporters van Gazet van Antwerpen hadden hun beste pak aangetrokken voor een bezoekje aan dit drijvende kasteel. Het enige dat trouwens een quotering 5 sterren plus heeft. Het schip is 198 meter lang en het heeft 204 luxueuze cabines. Handig weet je, het schip heeft ook een dek speciaal bedoeld voor naakt zonnebaden. Of onze krantenjongens hun beste kleren daar hebben uitgedaan, dat weten we niet. Maandag 18 juni 2007. De Antwerpse jeugdrechter Brigitte Hans had samen met de Leuvense procureur Ivo Carmen een award ontvangen van de ZWZW Oikoten. En dat voor hun werk rond herstelbemiddeling. Oikoten werkte zelf projecten uit rond jeugdbescherming en herstelbemiddeling. Ze bestond in 2007 25 jaar. Herstelbemiddeling was toen over het hele land verspreid. Zowel bij minder- als meerderjarigen had het een centrale plaats gekregen in de jeugdwet. Dat was de verdienste van velen, maar ook zeker van degenen die de start mogelijk hadden gemaakt. En daar was dus Brigitte Hens bij.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: De Radio van Stad. Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Repa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Love Can Turn Around van Farley Jack Master Funk. En Jesse Saunders met zanger Daryl Pandy bekleedt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de housemuziek als zeg maar de eerste plaat ooit in dat genre die de overstap maakte van de Amerikaanse clubs naar de UK Singles Chart. De oorsprong van het nummer was I Can't Turn Around, nota bene de eerste single van Isaac Hayes, zijn album Chocolate Chip. Dit album viel dusdanig op omdat het eerste was waarop Hayes de funk verliet en het toen modieuze discogeluid omarmde. Steve Silkerelli nam een houseversie van het nummer op met zanger Keith Nunnally, die een nummer 1 hit bereikte in de Hot Dance Club Play hitlist van Billboard Magazine. Toen Farley Jack Master Funk, die op dat moment bij Hurley woonde, Steve Hurley's versie van het nummer hoorde, werkte hij samen met producer Jesse Saunders om zijn eigen versie te maken. Met behoud van een deel van het originele instrumentale arrangement en originele baslijnriff veranderde Farley de titel van I Can't Turn Around in Love Can't Turn Around en liet de rest van de originele tekst vallen ter vervanging van nieuwe woorden. De liedzang op Farley's versie werd uitgevoerd door Daryl Pandy, die een Broadway- en opera-achtergrond had en tevens een hoofdartiest was bij een koor. Pandy zong het nummer ook in de officiële videoclip en deed een flamboyant optreden in het Britse tv-programma Top of the Pops, dat hem dusdanig beroemd maakte. Farley's plaat was een clubhit, maar bereikte ook de mainstream in Groot-Brittannië. Destijds werden de schrijfcredits gegeven aan Farley Keith en Vince Lawrence, hoewel later via een deal met Universal Music werd overeengekomen dat het lied van Hayes de inspiratie vormde en dus bij gevolg nu officieel wordt toegeschreven aan Isaac Hayes.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

Interessante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!